0: verzorgde kaasschotels, inclusief gratis stokbrood, vind je bij Discount Song. Discount Song.
1: Het is zomer bij Radio Star.

0: Gebruik je bonuskaart bij Discountsong en winkel nog voordeliger. Discountsong, de prijzenbreker.
1: Het is zomer bij Radio Star.
2: Ah!

melhor zonder Radio Star. Radio Star. Hey, het is zomer op je radio.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
3: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Ga je alleen wonen, samenwonen of verhuis je? Bij ons vind je echt alles. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
4: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
5: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.

0: Discount Zonk in Herzele. Zoveel meer voor je geld. Discount Zonk in Herzele. De prijzenbreker.
1: Het onweer dat vannacht over ons land is getrokken heeft vooral in het zuiden van West-Vlaanderen voor overlast gezorgd. Straten en kelders liepen onder door de hevige regen. Op sommige plaatsen is meer dan 40 liter gevallen in een uur tijd. En er waren ook opvallend veel bliksemontladingen. In Dendermonde viel de bliksem op het dak van een huis. Er is veel schade door de brand achteraf, maar niemand raakte gewond. Ondertussen blijkt dat veel mensen een waarschuwingsmail via platform Be Alert voor het onweer van vrijdag pas gisteren kregen. Internetproviders zagen de mail als spam, omdat meer dan 1 miljoen mensen in één keer dezelfde mail kregen. Vaak waarschuwen overheden ook via een sms-bericht, dat loopt wel altijd vlot. Als je je inschrijft voor Be Alert, krijg je die berichten bij noodsituaties in jouw buurt. In Kortrijk zijn 4 mensen gewond geraakt nadat een motorrijder op een terras was ingereden. 2 gewonden zijn er erg aan toe. De motorrijder was met nog 2 anderen. De politie heeft de 3 motorfietsen in beslag genomen. Er loopt een onderzoek. In Londen zijn 3 mensen overleden bij een brand. De brandweer haalde hen uit het brandende gebouw. 2 onder hen waren al overleden. De 3e overleed later in het ziekenhuis. En Jeremy Doku speelt vanavond niet. Hij heeft opnieuw een luchtweginfectie. Het gaat nogthans beter, maar na de eerste wedstrijd ging het minder, zegt bondscoach Rudy Garcia.
2: Il a pu jouer contre l'Egypte, mais depuis, il y a des moments où c'est bien, des moments où c'est pas bien. Donc je pense que le médical a décidé de prendre les choses en main et d'aller plus loin un petit peu dans le fait de l'aider à guérir.
1: De Rode Duivels spelen vanavond hun 2e groepswedstrijd tegen Egypte. Opnieuw tropisch vandaag met maximaal tot zelfs 35 graden. Ook de komende dagen bijzonder warm en zonnig. Welcome to the summer.

0: Gava Rent niet bestaan? Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want Gava Rent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. Gava Rent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. Gavarent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
2: Kiekeboe.
1: Maar geloof ons, je wil het niet.
2: Ja, zeg salut daarmee.
1: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. BOVA verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op bova-verhuur.com. BOVA, voor wonen zonder zorgen.
3: We gaan eten!
4: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kolenbloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kolenbloem in de Domestraat in Sint-Lievesessen, de beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kolenbloem.be of volg ons via Instagram en Facebook. Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
5: Levensgevaarlijk!
6: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker Ad Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
7: Zekerpieter.be 0470 050 415.
6: Dat is zeker dat de.
7: Een verzekering op maat. Zeker Ad Pieter staat voor jou paraat.
5: Wie dat de?
6: Zeker Ad Pieter. Dat is zeker dat de.
7: Zeker Ad Pieter in Sint-Lievens-Essen.
8: Zekerpieter.be
7: 0470 050 415.
6: Zeker Ad Pieter.
9: De muziek zegt...

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495 778 779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
1: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzele heeft het allemaal. Ga op reis in onze keukenwereld en doe inspiratie op. We hebben een brede waaier aan potten, pannen, glazen, tagines en zoveel meer. You name it, we've got it. Doe-het-zelf Centrum Herzele. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
3: Doe-het-zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzele aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
5: Welcome to the summer.

0: Kampioen in vers. Dat is Discount Song in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Het onweer dat vannacht over ons land is getrokken heeft vooral in het zuiden van West-Vlaanderen voor overlast gezorgd. Straten en kelders liepen onder door de hevige regen. Op sommige plaatsen is meer dan 40 liter gevallen in een uur tijd. En er waren ook opvallend veel bliksemontladingen. In Dendermonde viel de bliksem op het dak van een huis. Er is veel schade door de brand achteraf, maar niemand raakte gewond. Ondertussen blijkt dat veel mensen een waarschuwingsmail via het platform Be Alert voor het onweer van vrijdag pas gisteren kregen. Internetproviders zagen de mail als spam, omdat meer dan 1 miljoen mensen in één keer dezelfde mail kregen. Vaak waarschuwen overheden ook via een sms-bericht, dat loopt wel altijd vlot. Als je je inschrijft voor Be Alert, krijg je die berichten bij noodsituaties in jouw buurt. In Kortrijk zijn 4 mensen gewond geraakt nadat een motorrijder op een terras was ingereden. 2 gewonden zijn er erg aan toe. De motorrijder was met nog 2 anderen. De politie heeft de 3 motorfietsen in beslag genomen. Er loopt een onderzoek. Op het WK voetbal heeft Japan Tunesië verslagen 0-4. Eerder vannacht speelde Ecuador en nieuwkomer Curaçao 0-0 gelijk. Het team van Curaçao vierde zijn eerste punt in de kleedkamer als een overwinning met de Nederlandse koning. Doelman Eloy Room van Curaçao pakte zelfs een record. 15 saves, het hoogste aantal ooit op een WK binnen 90 minuten. Duitsland versloeg Ivoorkust met 2-1 en Nederland was te sterk voor Zweden 5-1. In Londen zijn 3 mensen overleden bij een brand. De brandweer haalde hen uit het brandende gebouw. 2 onder hen waren al overleden. De 3e overleed later in het ziekenhuis. En Jeremy Doku speelt vanavond niet. Hij heeft opnieuw een luchtweginfectie. Het gaat nogthans beter, maar na de eerste wedstrijd ging het minder, zegt bondscoach Rudy Garcia.
2: Il a pu jouer contre l'Egypte, mais depuis, il y a des moments où c'est bien, des moments où c'est pas bien. Donc je pense que le médical a décidé de prendre les choses en main et d'aller plus loin un petit peu dans le fait de l'aider à guérir.
1: De Rode Duivels spelen vanavond hun 2e groepswedstrijd tegen Egypte. Opnieuw tropisch vandaag met maximaal tot zelfs 35 graden. Ook de komende dagen bijzonder warm en zonnig.
3: Het is zomer bij Radio Star.
4: Radio Star.
5: Alles ziet er anders uit als de zon schijnt.
3: Radio Star.
6: Je hoort van ons.
3: Feel the summer. Golden Oldies Club.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
3: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
4: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
5: Radio Star. Golden Oldies Club.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
2: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Wist je dat je voor dressing, wand- en nistkasten, inrichting van slaapkamers en jeugdkamers helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.

0: van het doe-het-zelf. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf-centrum Herzelen heeft het allemaal. Ons ruim aanbod verlichting in diverse stijlen brengt vast en zeker de juiste sfeer in jouw interieur. Doe-het-zelf-centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Doe-het-zelf-centrum. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
1: Doe-het-zelf-centrum. U zoekt het, wij hebben het.
2: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496-83-0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
3: Met een hart voor Herzelen.
4: Feel the music.
3: Radio Star, Golden Oldies Club.

0: grootste drankenverkoper van Herzelen is en blijft Discountzonk op de Groenlaan in Herzelen. Discountzonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Het onweer dat vannacht over ons land is getrokken heeft vooral in het zuiden van West-Vlaanderen voor overlast gezorgd. Straten en kelders liepen onder door de hevige regen. Op sommige plaatsen is meer dan 40 liter gevallen in een uur tijd. En er waren ook opvallend veel bliksemontladingen. In Dendermonde viel de bliksem op het dak van een huis. Er is veel schade door de brand achteraf, maar niemand raakte gewond. Ondertussen blijkt dat veel mensen een waarschuwingsmail via platform Be Alert voor het onweer van vrijdag pas gisteren kregen. Internetproviders zagen de mail als spam, omdat meer dan 1 miljoen mensen in één keer dezelfde mail kregen. Vaak waarschuwen overheden ook via een sms-bericht, dat loopt wel altijd vlot. Als je je inschrijft voor Be Alert, krijg je die berichten bij noodsituaties in jouw buurt. In Kortrijk zijn 4 mensen gewond geraakt nadat een motorrijder op een terras was ingereden. 2 gewonden zijn er erg aan toe. De motorrijder was met nog 2 anderen. De politie heeft de 3 motorfietsen in beslag genomen. Er loopt een onderzoek. Op het WK voetbal heeft Japan Tunesië verslagen 0-4. Eerder vannacht speelde Ecuador en nieuwkomer Curaçao 0-0 gelijk. Het team van Curaçao vierde zijn eerste punt in de kleedkamer als een overwinning met de Nederlandse koning. Doelman Eloy Room van Curaçao pakte zelfs een record. 15 saves, het hoogste aantal ooit op een WK binnen 90 minuten. Duitsland versloeg Ivoorkust met 2-1 en Nederland was te sterk voor Zweden 5-1. In Londen zijn 3 mensen overleden bij een brand. De brandweer haalde hen uit het brandende gebouw. 2 onder hen waren al overleden. De 3e overleed later in het ziekenhuis. En Jeremy Doku speelt vanavond niet. Hij heeft opnieuw een luchtweginfectie. Het gaat nogthans beter, maar na de eerste wedstrijd ging het minder, zegt bondscoach Rudy Garcia.
2: Il a pu jouer contre l'Egypte, mais depuis, il y a des moments où c'est bien, des moments où c'est pas bien. Donc je pense que le médical a décidé de prendre les choses en main et d'aller plus loin un petit peu dans le fait de l'aider à guérir.
1: De Rode Duivels spelen vanavond hun 2e groepswedstrijd tegen Egypte. Opnieuw tropisch vandaag met maxima tot zelfs 35 graden. Ook de komende dagen bijzonder warm en zonnig.
3: Het verzoekprogramma. Evie Baes.
4: Ja, inderdaad, het is waarschijnlijk een beetje schrikken voor jullie thuis, want vandaag is het ook de beurt aan mij. 35 graden.
3: Programma.
4: Ja, en ondertussen kom ik er zelf nog eens tussen. Geen probleem, we zijn met een ander team bezig, dat horen jullie wel. En ik moet zo denken, ja, die man zegt 35 graden vandaag. Els en Erwin kunnen niet aanwezig zijn, want die zijn aan het lopen, of toch Erwin althans, die zijn daar ergens een Livinusrun aan het doen. En aan al die stoere binken en dames die vandaag gaan lopen en deze hitte trotseren wel heel veel succes toegewenst. Hoedje af voor jullie prestatie. En ondertussen verzorgen wij hier wel het Radiostar verzoekprogramma. Jullie kennen het concept. Jullie zorgen voor de groeten en verzoeken. Denken jullie thuis aan een hele zomerse melodie? Laat het ons hier dan weten de komende 2 uur. Dat kan telefonisch 053 63 05 62. Trouwens, Nelly, die is al heel druk in de weer. Wanneer het bezet is, gewoon inhaken en terugbellen. Dat is de boodschap. En mailen kan natuurlijk ook naar verzoek@radiostar.be. Ik heb vandaag een bijzondere man meegebracht. Marnik is hier terug bij mij. Ja, want die heeft dat de vorige keer fantastisch gedaan. En Marnik, dan weet je, dan weten ze jou terug te vinden, hè? Dus je mag dat vandaag nog eens opnieuw doen, maar ik heb er alvast alle vertrouwen in. We hebben ook cadeautjes. Ook dat gaan we er nog heel snel bij vermelden. Zoals wekelijks een mooie waardebon, geschonken door Discount Zonk hier uit Herzelen. En daarnaast een mooi boeketje bloemen. Dat komt van Tuincentrum Goeses uit Aangem. Zeker blijven luisteren tot het gaatje van dit programma. En we hebben ook eerste gasten meegebracht. Heel speciaal voor de 11e verjaardag van Emma Verstokt, want ze was jarig op 16 juni, mag het een plaatje van Meteor zijn. De felicitaties die komen van Jack en Gust. Nog een fijne zondag voor het Radio Star-team. Wel, dankjewel daarvoor. En wij hebben alvast Meteor en Snelle klaargezet.

met deze is de kop eraf van dit Radio Starverzoekprogramma op deze zomerse zondag. En dit waren Meteor en Snelle. Kijk ons nou. We gaan zo meteen over naar Danny Derover met zijn meest recente nummer. En dat heet uiteraard Waar zijn al die mooie jaren. Maar eerst het berichtje erbij. Beste Radio Star, graag wil ik mijn vrouwtje Lucrijs een plaatje aanvragen. Ze was namelijk jarig op 13 juni. We zijn ook 60 jaar een heel gelukkig paar en kennen elkaar 63 jaar. Het leven is nemen en geven. Ons bootje kreeg ook wel eens ruwe zee, maar we bleven steeds met twee. Kreeg twee mooie lieve kinderen en drie schatten van kleinkinderen, waar we terecht fier op zijn. Mevrouwtje werd 80 jaar en van mij een dikke knuffel en zoen voor haar. Bedankt en nog een fijne zondag daar aan iedereen in de studio. En deze mooie boodschap komt van Willy van der Smissen. Ook van Radio Star en jullie thuis, want jullie zijn hele trouwe luisteraars, Willy en Lucrijs. Een hele dikke proficiat. En Lucrijs, je doet me schrikken. 80 jaar, je kan ongelooflijk goed liegen. Deze plaat is voor jullie.

Voilà, tot de allerlaatste noot of het allerlaatste akkoord. Deze mooie van Danny erover. We gaan voor ambiance in de keet zorgen, want we hebben Jetty Paletti meegebracht. Inderdaad, met dat nummer Cafeetje. En dat heel speciaal voor mijn broer, dat is Massé Stefan. Graag dus een liedje van Jetty Paletti met Ik zit in een cafeetje. Hij was trouwens jarig op 19 juni. Van harte proficiat staat er ook nog bij. Dit vanwege Ilse, Frankie, Jonas en Jarne.

0: En nu jullie toch op de dansvloer ergens staan, in de keuken, misschien zelfs in de winkel. Wel, blijf maar even staan, maar het zal zijn voor een plakker. We gaan met twee op één tegel in het volgende nummer. En ik wou het eigenlijk nog een beetje laten liggen, maar ik kan het niet laten liggen, want het is zo mooi. Het gaat namelijk over de Tremolos. Silence is golden. En dat wordt aangevraagd voor Christian uit Brussel. Ook voor de geburen uit de Arenstraat. Voor Annemarie, Werner, Rita en René. Aan allen een zonnige zondag toegewenst, trouwens aan alle luisteraars staat erbij. En ook aan het hele team van Radio Star. Een dikke dankjewel erbij vanwege Jenny en Danny. Wel, en jullie bedankt voor dit prachtige nummer.
1: De zon op jouw radio.
2: Feel the music.
1: Radio Star.

En voor deze prachtige plaat met hoge noten op het einde keerden wij terug naar 1967. De Tremolo's waren dit met Silence is Golden. Wij gaan terug naar de Nederlandstalige muziek en gaan zo meteen luisteren naar Jordi Vanet. Niemand mag alleen zijn. En dat om een heel spoedig herstel toe te wensen aan Christian Brandswijk en ook aan Agnieszke van het Schepenhuis een hele fijne zondag toegewenst. En beide dames krijgen de groeten vanwege Mathieu de Meijer. En ook graag een plaatje voor mijn dochter Mirani Huigen en schoonzoon Jurgen de Walen, die allebei op dezelfde dag jarig zijn met een aantal jaren verschil. We gaan dat deze namiddag vieren met een etentje. Wel, laat het jullie smaken met de felicitaties van je mama erbij.

0: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
2: Huh? Morwa?
1: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com. Of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
3: We gaan eten!
4: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij de Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek de Kollebloem in de Domestraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
5: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
6: Helemaal. Dit weekend is het Braderie in Herzelen met de Win een ontbijtactie. Bij Janitex gaat deze braderie door met directe kortingen tot 60% op de voorjaarscollectie of kies zelf je korting op de basiscollectie en zomercollectie. Hoe meer stukken je koopt, hoe groter de korting. Dus dames, kom dit weekend uw keuze maken en pak die korting. Vul je gegevens in op het kastticket en maak kans op een ontbijt voor het gezin. Win-win! Janitex is tijdens deze braderie extra open op donderdag en vrijdag van 3 uur tot 7 uur, zaterdag van 9:30 tot 5 en zondag van 2 tot 5. Janitex, taalbare kleding voor elke leeftijd en gelegenheid.
7: Het verzoekprogramma. Discount Sonk.
8: Tuincentrum Goessens.
9: Voilà, en op deze manier met de broodnodige boodschappen ertussen hadden wij eventjes tijd om koffie te drinken, wat bij te praten, want het is al een hele tijd geleden dat ik Marnik heb gezien. En ja, we vliegen er opnieuw in. We zijn nog altijd heel erg benieuwd naar jullie meest zomerse plaat. Denk je aan een spoedig herstel, een gelukkige verjaardag, een geboorte, gewoon een fijne zondag, leuk nieuws. Laat het ons hier dan weten via Radio Star in dit verzoekprogramma en koppel er ook een mooie plaat aan. En ja, we hopen uiteraard op die zomerse platen, maar het mag best wel wat anders zijn ook. Wij hebben alvast de Shakira meegebracht met de Zoo. En daar horen heel wat mooie berichtjes bij. Een aantal voor één en dezelfde persoon. Maandag wordt mijn metekindje Vince de Bruin al 8 jaar. Wat vliegt de tijd toch? Van die kleine kapoen tot die lieve, grappige en fantastische jongen die je vandaag bent. Lieve Vince, Metie houdt zoveel van jou en is zo trots dat ze jouw meter mag zijn. Blijf altijd die vrolijke, lieve en unieke jongen met je grote hart en je gekke streken. Geniet van jouw speciale dag, cadeautjes en vooral veel plezier. Een dikke knuffel en een miljoen kusjes van je metie, Nonkel Gino, Geno, Lore, Ilano, Kienta, Lars en Dunja. Gelukkige 8e verjaardag, Vince, dat staat er nog bij. En dan heel speciaal voor onze kleinzoon Vince, die op 22 juni jarig is. We hebben gisteren zijn feestje gevierd en met dat goede weer was dat uitstekend. Ja, je kent dat, het begint met waterballonnetjes en een waterpistool en het eindigt met emmers, maar het was de moeite. Klinkt alvast super daar. Bedankt voor je feestje, staat erbij. Groetjes vanwege oma Josian en opa Herman. En happy birthday voor onze lieve, dappere, stoere, knappe kerel. Ons mannetje die al 8 jaar wordt. Een kereltje dat ons harten doet smelten. Geniet van jouw dagje, lieve Vince. Een dikke kus vanwege je mama Dinja, papa Gregory en kleine broer Mason. En graag ook een plaatje voor de 11e verjaardag van mijn petekind Emma Verstokt, Grijp. Dit wordt aangevraagd door Pepe Jean-Pierre Verstokt. Het mag een modern plaatje zijn. En ook vele groeten aan het Star Team. Een modern plaatje? Wel, dat wordt deze van Shakira.

Dit is wel heel moeilijk blijven stilstaan op deze mooie plaat van Dana Winter. Nee, Shakira. Nee, ik was verkeerd. De mooie plaat van Shakira. En Dana Winter is onze volgende gasten. De keuze lag eigenlijk bij ons en dan wordt het een beetje moeilijk. Welke plaat gaan we kiezen? Maar we keren zo meteen terug naar 1993. De titel laat ik nog eventjes in het midden. Alvast een hele fijne zondag toegewenst aan Emilienne de Smet, ook aan Nicole, Godelieve de Smet, aan Dirk de Kok en Rudy de Bruin. Vele groetjes aan Olivia Baaiens, aan Nelly de Mezel, Nelly de Vuist, ook een fijne zondag aan Steven de Trooier, Mathieu de Meijer, Erna Broekaert en Joël de Vuist. We mogen ook aan Jella en Christian niet vergeten en ook veel liefs aan Lena Ponet en André Raas, met dus de groeten vanwege Martin de Kok uit Herzelen. En dan ook via deze weg vele groetjes aan Annemarie Goossens en Werner Houben, Vivian en Michel Raas, een fijne zondag aan Martin de Kok en Rudy, aan Marie-Thrijs Schoep, Nelly de Vuist, Mathieu de Meijer en Herman Goossens, aan uiteraard de marktploeg van Café de Warande in Haaltert en de collega's van de radio. Dit vanwege Steven de Trooier. Dana Winter, terug naar 1993.

Zoals ik zei, terug naar 1993 voor De Oude Man en de Zee van Dana Winner. Denk jullie thuis nog aan groeten en verzoeken? 053 63 05 62. Dat is ons telefoonnummer en het is een hele vriendelijke dame aan de andere kant van de lijn, want het is Nelly. Je mag haar gewoon begroeten met de dag Nelly en begin alvast maar te dicteren dan. Mailen kan natuurlijk ook naar verzoek@radiostar.be of wil je eventjes de benen strekken, misschien niet meteen lopen, want het is daarvoor al een beetje te warm aan het worden, maar je bent ook meer dan welkom in de studio. Wij bevinden ons in de Wattenfabriek op het Zonneveld in Herzelen. Een hele goede morgen. Op 26 juni is Erna Spranges jarig. Alvast een hele fijne verjaardag toegewenst vanwege Nico en Lindsay. Heel graag daarbij een nummer van Queen. Ja, en nu moeten jullie weten dat dat mijn favoriete artiest of artiesten zijn. En dan ja, ga ik natuurlijk het nummer kiezen. En het volgende is mijn lievelingsplaat.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
4: Levensgevaarlijk!
5: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
6: Zekerpieter.be 0470 050 415.
5: Dat is zeker dat de.
6: Een verzekering op maat. Zeker aan Pieter staat voor jou paraat.
4: Wie dat de?
5: Zeker aan Pieter. Dat is zeker dat de.
6: Zeker aan Pieter in Sint-Lievens-Essen. Zekerpieter.be 0470 050 415.
5: Zeker aan Pieter.
7: Discount Song, de grootste drankenverkoper van Herzele. Discount Song, als het echt vers moet zijn. Discount Song, de prijzenbreker.
8: Programma Evi Baez.
9: Voilà, hier zijn we al terug met dit radiostaarverzoekprogramma. En ondertussen ook samen met Willy Sommers. En een aperolletje heeft hij ook meegebracht. We gaan deze plaat draaien voor de 55ste verjaardag van Stefan Massé. Met felicitaties van zijn ouders uit Grotenbergen. En ook een hele dikke proficiat aan Van Herrewegen Steven. Ik wens hem een gelukkige en gezonde verjaardag toe, staat erbij. Dit vanwege tante Rosien Stevens. Voor deze mensen komt er een gekoeld drankje aan.

0: voel me top.
1: Ja, en plots was het tijd om te proosten en de plaat was af. Willy Sommers dus met een aperolletje. En ondertussen is het de beurt aan Suzanne en Freek. Langs deze weg wil ik een fijne verjaardag toewensen aan Erna Sprangers, die jarig is op 26 juni. Het mag een plaatje zijn van Suzanne en Freek, met de groetjes erbij vanwege Steven en Ellen. En Suzanne en Freek met hun plaatje Niemand wordt ook aangevraagd, heel speciaal voor mijn mama. Dankjewel om mij zoveel te helpen en te steunen met mijn examens. Veel liefs vanwege jouw beste student en dat is Shimani.

En bij het luisteren naar deze tekst, naar de woorden, werd het even stil. Suzanne en Freek met niemand. We gaan ondertussen naar het land van mijn dromen, van zijn dromen dan. En dan heb ik het over Frank Galan. Super vele zeegroetjes aan onze vrienden hier op de camping. Maar ook aan Lydia van Bokstaal en Nete Schotlieve. Ook aan mijn broer Jean-Marie en schoonzus Christine hier aan zee. En ook de groeten aan de Aperol vrienden. We gaan genieten op zondag met de groetjes vanwege Annemarie en Werner. En ook een hele fijne zondag toegewenst aan mijn zussen Martien en Nelly de Meijer. Aan Willy de Meijer en Christian Brandswijk. Vele groeten ook aan Marie-Louise Fok en Marie-Louise Goossens. Een fijne zondag aan Herman Goossens, Annemarie en Werner. Vele groetjes aan Martien de Kok, Rudy de Bruin, Marie-Thérèse Schoep en Steven de Trooier. En we mogen ook Luc de Moor, de bewoners van het rusthuis en de medewerkers van de radio niet vergeten. Vele groetjes dus vanwege Mathieu de Meijer.

En in de meest positieve betekenis van de benaming, de Vlaamse Julio Iglesias, de Frank Galan was dit met Land van Mijn Dromen. We gaan naar Adamo, de Franstalige tour op met zijn grote klassieker uit de 63, Santwa Mami. Dat draaien we voor onze mama Marcella Schoep, want zij viert haar 91ste verjaardag. Een hele dikke proficiat vanwege dochter Natasha en haar gezinnen.

0: Discountsong, een echte familiezaak. Uitgegroeid tot een volwaardige supermarkt.
1: Easy Bias, het verzoekprogramma.

0: zou wel zeggen, een raar programma, hè?
1: Het is hier al het een en het ander geweest, hè, Warnik.
0: Evie, zo ineens na het tijd zijn, hè, ja, dat ik deze plaat, Gert Wevelaar, weet je waarom?
1: Nee,
0: ik krijg bijna nooit de kans om een plaatje aan te vragen de zondag.
1: Ah, wij
0: en
1: deze
0: nu meteen,
1: dus.
0: Ik heb eigenlijk mijn zin gedaan en in Gert Wevelaar gedraaid uit 1980. Een lievelingsplaat ook van hem, Revien.
1: Amai, zeg.
0: Wat vind je ervan?
1: Super, want ik weet niet of je dat weet, maar ik ben ook wel heel erg fan van de Franse chansons.
0: We mogen nog terugkeren.
1: Voilà, maar je doet het iets te goed. Dus, maar ja, kijk, we weten je te vinden.
0: Oké, okay, dankjewel.
1: Als je graag straks mee presenteert, zonder problemen.
0: Ik ga de techniek gewoon blijven verder doen.
1: Oké, okay, ja, dat stelt mij gerust. Oké, wij gaan verder met een verzoekje voor onze papa Willy Muilaert. En het is hoogstwaarschijnlijk een berichtje dat vorige week een beetje te laat in onze mailbox is beland. Want het verzoekprogramma voor Vaderdag, ja, bij Moederdag is dat tot 13 uur. Maar bij Vaderdag stoppen we eigenlijk rond de klok van 12 uur. En het is omstreeks, ik heb het daar net gezien, 12:25 binnengerold. Dus, maar het is een vaderdagplaat eigenlijk, maar we kunnen de boodschap vandaag ook nog wel overbrengen. Een plaatje dus voor onze fantastische papa, die net terug is van het zingen met de gezinsbond, dat zal vorige week geweest zijn. Hij staat altijd klaar voor anderen, met raad, daad en een groot hart. Voor alles wat hij voor zijn gezin en zijn omgeving betekent, vragen wij een mooi nummer van Mark Knopfler aan. Met veel liefde en dankbaarheid van ons allemaal. Dit is gericht aan Willy Muilaert en het komt vanwege Lisbeth en Vicky.

0: getal 2000. Dat heb ik nog zien staan. Graag een plaatje voor ons zusje Emma Verstokt. Zij was jarig op 16 juni en is 11 jaar geworden. En het mag een plaatje zijn van Pommelien. Het wordt haar aangeboden door haar zus Iluna en broer Ilias. Maar heel wat verzoeken voor Emma, met daarbij telkens de aanvraag van een plaatje van Pommelien. Want nog felicitaties dus voor Emma. Een plaatje van Pommelien, omdat ze daar gek van is. Dit komt vanwege mama en kleine Gust. Ook felicitaties van Emma vanwege onkel Peter, Evi, Jelena en neefje Miele. En nogmaals een gelukkige verjaardag aan Emma Verstokt. Ze was jarig op 16 juni, is toen 11 jaar geworden. Ze is een grote fan van Pommelien en daarom dus graag een plaatje van deze dame. Dit wordt haar aangeboden door haar meme. En dan ook nog graag een dikke knuffel vanwege mama, Evelien, Iluna, Ilias, Guusje en Billy. En bij deze laten we je ook weten dat we super trots op je zijn. Dan ook graag een plaatje voor onze andere kleinzoon, Milan, die op 23 juni al 16 jaar wordt. Wat word jij ook al een jonge kerel, daaraan zie je dat de tijd vliegt. Een hele fijne verjaardag toegewenst, dit vanwege meter Josjan en Peter Herman. Beste radiomakers van Radio Star, heel graag vraag ik een liedje aan voor mijn zus, die op 2 juni jarig was. Zou je voor haar het nummer Atlas van Pommelien Thijs willen draaien? Mijn zus is een zorgzame en lieve vrouw, met altijd een luisterend oor voor haar leer en voor iedereen in onze familie. Ze staat steeds klaar voor anderen en verdient het om vandaag eens zelf te sprankelen met een bubbeltje. Daarom deze muzikale afterparty op deze zonnige zomerse zondag. Een dikke kus vanwege je zus Vicky en het is helemaal gericht aan mijn jarige zus Lisbeth Muilaert.
1: Het verzoekprogramma Discount Song Tuincentrum Goessens.

super populair op dit moment. En dit was het populairste nummer van de zomer van 25. Pommelien Thijs met de Atlas was dit. We gaan luisteren naar de Cats. One Way Wind. Er is weinig wind buiten als ik kijk. Ja, dat klopt.

Dus het zal misschien inderdaad maar vanuit één richting komen. One way wind komt er dus aan. Goedemorgen. Ik zou graag mijn geburen uit de Arenstraat een goede en leuke zondag toewensen. En ik doe dit met een mooie hit uit de jaren 1980. Wel, het klopt niet helemaal, want het is een nummer uit 1971. En ook voor het Radio Star team een hele fijne zondag toegewenst. Dit verzoekje was er speciaal voor Danny en Jenny, Luc en Anneke. En zij krijgen de groeten vanwege Patrick. En dan ook een fijne warme zondag toegewenst aan Betsy Moreels, Annemarie van Durmen, Annemarie Goossens, Nelly de Vuist, Marleen de Bakker en het volledige Star team. Dankjewel daarvoor. Met dus de groeten vanwege Josiane van der Straten.

0: En ook deze mooie uit de jaren 70 hoorde erbij. The Cats met One Way Wind. Denken jullie thuis nog aan groeten en verzoeken? Je mag het gerust nog laten weten hier bij Radio Star. Dat kwam zowel telefonisch als via mail. 053-63-05-62 of verzoek at radiostar.be. Stefan, vandaag is het feest De Slingers erbij, want jij bent jarig en dat vieren wij. 55 jaar vol verhalen en kracht, met humor, gezelligheid en altijd een lach. Nog lang niet oud, nog volop in de race, met levenservaring en een goed gevoel voor pace staat er. Geniet van vandaag, van taart en van bier, van mensen om je heen en heel veel plezier. Dus heffen we het glas en zeggen we met een lach, maak er iets moois van, geniet van deze dag. Van harte gefeliciteerd met je 55 jaar, op naar nog heel veel mooie jaren met elkaar. Veel liefs daarbij vanwege Sonja. En ik moet spontaan lachen bij dit mooie bericht. Dinsdag wordt mijn neefje Milan al 16 jaar. 16 jaar, waar is de tijd gebleven? Van een kleine kapoen naar een flinke, knappe jongeman. Lieve Milan, ik wens je een fantastische verjaardag toe. Vol plezier, mooie momenten en natuurlijk veel cadeautjes. Geniet van je 16e verjaardag en maak er een dag van om nooit te vergeten. Blijf vooral jezelf, want je bent een topgast. Dikke verjaardagsknuffel van tante Sarina, nonkel Gino, Geno, Lore, Ilano, Kienta, Lars en Dunja. Ja, ben aan het denken, 16 jaar, dat is al een hele tijd geleden. Maar Nick, jij moet ook lachen. Is dat bij jou ook al een hele tijd geleden? Ja, zet de micro maar open.
1: Is al een tijdje geleden.
0: Is het waar?
1: Ja,
0: ja,
1: toch
0: ja.
1: Wel, ja.
0: Maar toch herinner ik het mij alsof het gisteren was. Zo zeggen
1: mooie
0: ze dat dan.
1: Jaren. Mooi.
0: Ja, het zal wel zijn.
1: Je mag of je mocht nog van alles doen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, zeker wel. Dus aan Milan, geniet ervan blijven. Ja, ja, geniet ervan, want het gaat zo snel voorbij. En ook een keuzeplaatje. Een gelukkige verjaardag, lieve Vin, staat er. Geniet van jouw dagje maandag. Veel liefst vanwege Geno en Lore. Vooral deze mensen, Milkink en Unstoppable.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be. Discount Song. Winkel nog voordeliger en gebruik uw bonuskaart bij Discount Song. Discount Song. De prijzenbreker. Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
1: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al vier generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
2: Bias. Voilà, hier zijn we al terug met dit verzoekprogramma. Het gaat soms een beetje snel vooruit. Hè. Het is al bijna 11:30, dat wil zeggen nog een half uurtje te gaan. Denk je nog aan groeten en verzoeken? Laat het ons hier dan zeker weten. Ondertussen hebben we een straffe dame klaarstaan, want Tina Turner is ook van de partij met Simply the Best uiteraard. Dat voor mijn liefste Peter, dat is Massé Stefaan, die jarig was op 19 juni. Graag dus de best van Tina Turner. Van harte proficiat en dit vanwege Jarne. En we gaan Tina Turner ook draaien om een Happy Sweet 16 toe te wensen aan mijn neefje Milan. Maak er een onvergetelijke verjaardag van en geniet van jouw mooie dag. Een knuffel erbij vanwege tante Dinja, nonkel Greg en de neefjes Vince en Mason.

0: En eigenlijk is deze plaat een beetje voor jullie thuis, voor iedereen die aan het luisteren is, want dat zijn jullie wel de best, de luisteraars van Radio Star. Dit is nog steeds het Radio Star verzoekprogramma. We zijn er nog een half uurtje tot en met de klok van 12 uur. Denk je nog aan iets? Laat het ons hier dan zeker weten bij Radio Star. Hey Evie, graag een song van Sergio met Allé Allé voor de vrienden uit Herzelen. En dat zijn Werner, Annemarie, Danny en Jenny. Geniet van deze warme zondag, staat erbij. En we hopen op een zegen voor onze Red Devils vanavond. De groetjes die komen uit Brussel vanwege Christian Mertens. En ook een hele gelukkige verjaardag toegewenst aan Milan. Geniet van je Sweet 16 dinsdag met veel liefs van Geno en Lore.
1: Hallo beste vrienden, welkom bij de remix van Dorothy Vegas en Like Maarten.

0: Vanavond, hè. Evie, een pronostiekje? Ik weet het niet.
1: We gaan alleszins, ja, we gaan alleszins voor winst. Maar ik heb zo het gevoel dat het altijd zo... Dat lijkt allemaal vanzelfsprekend tot als iedereen daar op het veld staat. En dan loopt het wat moeilijker dan verwacht. Maar we gaan voor winst, hè.
0: Ja,
1: kom je kijken?
0: Ja, ik weet niet. Wat denk je? Mag ik eentje zeggen?
1: Ja, doe maar.
0: 2-1.
1: 2-1, ja. Je hoopt zo op een 1-1 en dan nog een 2-1. Zo, ja. Wel een beetje de sfeer en spanning in te houden. Kom je naar de Burgt?
0: Ik ga proberen, maar ik denk het niet. Allee, ja, ik ga proberen.
1: Het is op veel plaatsen natuurlijk te doen. Ja, vanavond ga ik naar buiten komen.
0: Dat gaan we misschien ook wel.
1: Kijk, voilà. We gaan gewoon door, hè. We gaan gewoon heel de dag door. Voilà. Ja, het gaat over een looplaat, de volgende. Born to Run, dat is degene die wordt aangevraagd. En dat zijn nu heel wat mensen aan het doen in en richting Sint-Lieveshout. En want daar is het Livin. Onder andere marathon, halve marathon, ook 10 en 5 kilometer. Misschien nog iets ertussen, dat ben ik dan vergeten. Maar dus voor de mensen die daar nog aan het puffen en zweten zijn, veel succes toegewenst. We gaan alleszins een plaatje draaien voor Mijn Pluspapa zijn vaderdag, staat er geschreven. Mijn Pluspapa, dat is Chris Schoof. Dus een hele dikke proficiat vanwege Cindy. Met dus de volgende plaat van Bruce Springsteen.

Born to Run van Bruce Springsteen, die hoort er uiteraard ook bij op deze zonnige zondagochtend. Dag Evie en crew, graag willen we langs deze weg Erna Sprangers een gelukkige verjaardag toewensen. We wensen haar nog vele gezonde en gelukkige jaren erbij. Veel liefs komt vanwege haar dochter Elsie en schoonzoon Christophe. En het mag een plaatje zijn van Johnny Logan. En dat gaan we ook draaien nogmaals voor Erna Sprangers, want het is ook een hele populaire dame deze ochtend. We wensen haar een gelukkige verjaardag toe en hopen dat ze nog vele jaren mag vieren met ons. Een dikke knuffel erbij vanwege Anke en Jorrit, Elke en Robin. En de keuze van die Johnny Logan lag bij Radio Star. Wij keren terug naar 1987. Don't close your heart.

0: GavaRent niet bestaan. Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Tony vertelde.
2: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
0: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga je alleen wonen, samenwonen of verhuis je? Bij ons vind je echt alles. Doe-het-zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe-het-zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
2: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799. Voilà, we hebben nog het een en ander voor te lezen in dit Radio Starverzoekprogramma en natuurlijk nog enkele platen te draaien. Onder andere de volgende van Freddie Quinn, La Paloma. Dat heel speciaal voor tante Marcella Schoep. Zij viert haar 91ste verjaardag en wordt gefeliciteerd door Marie Trijs en Herman. Ook een dikke proficiat aan onze mama Marcella met haar 91ste verjaardag. Dit vanwege dochter Priscel en haar gezin. Graag ook een plaatje, heel speciaal voor mijn zus Erna Sprangers, met felicitaties vanwege Anne en Jean-Luc. Ook een hele vele warme groeten toegewenst van aan zee en dat aan onze allerbeste vriend Christian uit Anderlecht. Geniet van de zon en met de groetjes ook aan je dochter, man en je kleinkind. Ook groetjes aan en het allerbeste aan Betsy Moreels en ook de groeten aan Johan en Kathleen, zodat ze daar in Herzelen ook nog eens kunnen meezingen, staat erbij. Vele groeten ook aan Annemarie zelf en ook een bedankje om steeds plaatjes aan te vragen, met dus de groeten vanwege Annemarie en Werner. Dan een hele fijne verjaardag ook nog toegewenst aan Erna Sprangers. Ik wens haar vele gezonde en gelukkige jaren toe, dit vanwege Peter. Graag ook een plaatje voor Marijke Buijsen, die donderdag 58 jaar wordt. Haar ouders wensen haar van harte proficiat. En bedankt ook aan mijn goede vrienden voor het mooie plaatje dat ik via de radio kreeg voor mijn 80ste verjaardag. Nog een fijne zondag en geniet van de voetbal vanavond, staat er. Aan de Steenhoven of aan de Burgt of op tv, Wussu. Supporteren mee. Groetjes staat er vanwege Luc Reis. En ook groetjes aan Marnix en Evi aan de draaitafel. Voilà, zie. Dankjewel daarvoor.
4: Verzoekprogramma. Discount Song. Tuincentrum Goessens.
2: En ondertussen mag ik eventjes verder praten, staat er. Wij hebben dus de groeten en Marnix. Is het oké?
5: Dankjewel, hè.
2: Ah, fantastisch. Ze zijn overgebracht, Lucrijs. Dankjewel daarvoor.

Ik wil er eigenlijk graag een beetje tussen komen, maar het is zo mooi en we zijn zo dankbaar dat ook dit wordt aangevraagd op zondagochtend. Freddie Quinn was dit, terug naar de jaren 60, 61 om precies te zijn, La Paloma. En wij gaan de Franstalige tour op. Een bedankje voor alle collega's van de vakgroep Frans op het Sint Paulus Instituut in Herzelen. Ze hebben ervoor gezorgd dat mijn eerste jaar als leerkracht zo goed als vlekkeloos verlopen is en daarvan kan ik wel getuigen. Nog even doorbijten, de laatste dagen en dan is het tijd voor ontspanning. Daarom een liedje met een knipoog naar de komende zomervakantie. Bedankt aan Ines, Sophie, Anne-Sophie, Evelien, Jel, Christine en Evi. Met de groetjes van Nico erbij. En wij luisteren naar uiteraard Voyage, Voyage.

Het nummer werd in de Nillies nog eens terug uitgebracht door Kate Ryan. Maar de originele versie van Desireless blijft natuurlijk de mooiste. Voyage, voyage uit 1987. Wij zijn toe aan onze twee laatste platen van dit Radiostar verzoekprogramma. En de eerstvolgende die komt van Sam Goris met Marijke. En dat heel speciaal voor onze tante Marijke, dat is Marijke Buijsen. Want zij is donderdag 25 juni jarig. Dan mag ze 58 kaarsen uitblazen. En we wensen haar dan ook een dikke proficiat en een leuke dag toe. Met felicitaties vanwege Anke en Jorrit, Elke en Robin. Maar er zijn nog mensen die aan Marijke Buijsen denken en die haar een hele fijne verjaardag willen toewensen met haar 58 lentes. En dat zijn broer Christophe en schoonzus Elsie.

0: En we hebben natuurlijk ook nog twee cadeautjes weg te geven. En het eerste gaat naar twee mensen, want die waren heel kort geleden 60 jaar gehuwd. En een van beiden vierde de 80ste verjaardag. En dat zijn Willy en Luc Rijs. Een hele dikke proficiat. En die waardebon van Discount Sonk, die komt jullie richting uit. We gaan nog even contact opnemen. Jullie nummer staat erbij. En dan gaan we jullie adres noteren. En die bon komt aan jullie richting uit. En dan hebben wij ook nog een mooi boeketje bloemen weg te geven. Dat komt van het Tuincentrum Goesses uit Aangem. En dat geven wij deze week heel graag weg aan mijn jarige zus Liesbeth Muilaar. Dat is natuurlijk niet mijn zus, maar de zus van Vicky. Ook haar nummer hebben we. En we proberen dus ook met deze dame contact op te nemen. Aan beide gezinnen eigenlijk een hele dikke proficiat. Dit verzoekprogramma zit er ook alweer op. Ja, ik zou zeggen aan jullie thuis, geniet van een hele zonnige, warme zondag. Geniet van de rode duivels vanavond. Maar eerst nog een dankwoordje aan Herman, aan Nelly uiteraard. Maar aan Marnik, heb je geamuseerd van de morgen?
1: Ik heb mij geamuseerd, en jij?
0: Ja, het was weer eventjes spannend. Hè. Ja. Het systeem laat hier soms wel een steekje vallen. Hè.
1: Ja, maar we zijn op de hoogte geweest. Dus en Els, die ook zal geluisterd hebben. We gaan haar bon dus niet geven. Hè, dus,
0: Els, en hopelijk die van ons ook niet.
1: Dus, ja, ook al. Dus volgende week Els terug op de radio.
0: Ja, inderdaad. Volgende week is het terug aan Els. Dank je wel trouwens.
1: Jij ook.
0: We gaan eruit met de laatste. Het is een nacht van de Guus Meeuwis is dat dan. En ik kijk, kan dat nog gestart worden voor het tijd zijn? We gaan dat draaien voor Brahim uit Sint-Lieveshoutem om hen te steunen in de wedstrijd De Foutste Stem. En nu komt het van een andere radiozender van Q-Music uiteraard. En dat hij morgen de finale mag winnen, dan treedt hij vrijdag op in Vlaanders Expo. Voor de luisteraars die nog niet gestemd hebben, die kunnen dat vandaag nog doen via, jawel, de app van die andere radio van Q-Music. Want we zijn trots op lokaal talent. Volgende week treedt Brahim op in Sint-Lieveshoutem trouwens. Hopelijk dan als De Foute Stem van Q-Music. Met de groetjes dus vanwege alle Brahim-fans. En dat zijn allemaal mensen uit Sint-Lieveshoutem. Voor hen dus, het is de nacht. Aan jullie dank je wel om te luisteren. Ja, de plaat is ondertussen gestart. Dank je wel om te luisteren, zoals ik al zei. Geniet van deze zonnige zondag. En tot de volgende keer.

0: beenhouwerij van Discount Zonk. De heerlijkste en eerlijkste van de streek. Discount Zonk.
1: Vlak voor de kust van Oost-Duinkerke, deel van Kokzijde, is opnieuw een bootje met transmigranten onderschept. Er zaten 15 mensen aan boord, allen zonder reddingsvest. Gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Caluwe, vraagt opnieuw om bijkomende middelen, zoals een luchtcamerascherm, om sneller te kunnen ingrijpen. Het parket in West-Vlaanderen start een onderzoek naar de dood van een Poolse man in Marke, deel van Kortrijk. Die is gisteren in de late namiddag door een voorbijganger dood op straat gevonden aan een huis in volle verbouwing. Volgens het parket gaat het om een verdacht overlijden. In een kunstmatig meer in de buurt van Bergen in Henegouwen is een jongen van 16 verdronken. De jongen raakte in de problemen tijdens een zwempartij met enkele vrienden. Die belden de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De precieze omstandigheden van zijn overlijden zijn nog onduidelijk. Bij een drugsinval in een woning in een voorstad van Parijs is een schilderij van Pablo Picasso aangetroffen. Het schilderij is door experts inmiddels bevestigd als zijnde authentiek werk. Er zijn geen details over het doek bekendgemaakt. 4 verdachten zijn opgepakt in een onderzoek naar heling. Naast het kunstwerk zijn ook drugs, merkkledij en duizenden euro's contant geld in beslag genomen. En bij ons is het heet, maar Frankrijk beleeft vandaag zijn warmste dag ooit gemeten. In niet minder dan 35 departementen, goed voor 26 miljoen mensen, is code rood aangekondigd. Een record aantal en deskundigen noemen de hittegolf historisch. Lokaal haalt het kwik daar vandaag 40 graden. Ook bij ons veel zon en tropisch warm, maar wij houden het bij 33 graden in de Ardennen en 31 in de Kempen. Enkel aan zee is het iets koeler bij 25 graden. De hitte houdt zeker al de hele week aan.
2: Geen zomer zonder Radio Star.

0: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten. De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter van Genende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter van Genende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervangenende.com.
1: We gaan eten!
2: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
0: Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
3: Helemaal. Dit weekend is het Braderie in Herzelen met de Win een ontbijtactie. Bij Janifix gaat deze braderie door met directe kortingen tot 60% op de voorjaarscollectie of kies zelf je korting op de basiscollectie en zomercollectie. Hoe meer stukken je koopt, hoe groter de korting. Dus dames, kom dit weekend uw keuze maken en pak die korting. Vul je gegevens in op het kastticket en maak kans op een ontbijt voor het gezin. Win-win! Janitex is tijdens deze braderie extra open op donderdag en vrijdag van 3 uur tot 7 uur, zaterdag van 9:30 tot 5 en zondag van 2 tot 5. Janitex, taalbare kleding voor elke leeftijd en gelegenheid.

I need it so bad. I mean it to me. I need it so bad.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons, de klok rond, op 0469-199-799.
3: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
4: Zekerpieter.be 0470 050 415.
3: Dat is zeker dat de.
4: Een verzekering op maat. Zeker aan Pieter staat voor jou paraat.
5: Wie dat de?
3: Zeker aan Pieter. Dat is zeker dat de.
4: Zeker aan Pieter in Sint-Lievens-Essen. Zekerpieter.be 0470 050 415.
3: Zeker aan Pieter.
6: Radio Star. Mr. 305.

0: bezorgde kaasschotels, inclusief gratis stokbrood, vind je bij Discount Zonk. Discount Zonk.
1: Vlak voor de kust van Oost-Duinkerke, deel van Kokzijde, is opnieuw een bootje met transmigranten onderschept. Er zaten 15 mensen aan boord, allen zonder reddingsvest. Gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Caluwe, vraagt opnieuw om bijkomende middelen, zoals een luchtcamerascherm, om sneller te kunnen ingrijpen. Het parket in West-Vlaanderen start een onderzoek naar de dood van een Poolse man in Marke, deel van Kortrijk. Die is gisteren in de late namiddag door een voorbijganger dood op straat gevonden aan een huis in volle verbouwing. Volgens het parket gaat het om een verdacht overlijden. In een kunstmatig meer in de buurt van Bergen in Henegouwen is een jongen van 16 verdronken. De jongen raakte in de problemen tijdens een zwempartij met enkele vrienden. Die belden de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De precieze omstandigheden van zijn overlijden zijn nog onduidelijk. Bij een drugsinval in een woning in een voorstad van Parijs is een schilderij van Pablo Picasso aangetroffen. Het schilderij is door experts inmiddels bevestigd als zijnde authentiek werk. Er zijn geen details over het doek bekendgemaakt. 4 verdachten zijn opgepakt in een onderzoek naar heling. Naast het kunstwerk zijn ook drugs, merkkledij en duizenden euro's contant geld in beslag genomen. En bij ons is het heet, maar Frankrijk beleeft vandaag zijn warmste dag ooit gemeten. In niet minder dan 35 departementen, goed voor 26 miljoen mensen, is code rood aangekondigd. Een record aantal en deskundigen noemen de hittegolf historisch. Lokaal haalt het kwik daar vandaag 40 graden. Ook bij ons veel zon en tropisch warm, maar wij houden het bij 33 graden in de Ardennen en 31 in de Kempen. Enkel aan zee is het iets koeler bij 25 graden. De hitte houdt zeker al de hele week aan.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
4: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be. Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde.
2: Na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het.
4: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Bezoek onze verf- en uitgebreide decoratieafdeling en geef je interieur een facelift. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier al.
3: U zoekt het, we hebben het.
5: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.

0: mooiste biermanden en de grootste keuze in dranken aan de scherpste prijs? Bij Discount Sonk natuurlijk.
1: This is Summer.
2: Radio Star.
3: Je hoort van ons.
2: Feel the summer.

0: Mocht GavaRent niet bestaan? Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: De man die geboren werd met een boormachine. In de ene en een hamer. In de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Wagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Wagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
2: We gaan eten!
3: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
4: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverpleging-icura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
5: Helemaal. Dit weekend is het Braderie in Herzelen met de Win een ontbijtactie. Bij Janitex gaat deze braderie door met directe kortingen tot 60% op de voorjaarscollectie of kies zelf je korting op de basiscollectie en zomercollectie. Hoe meer stukken je koopt, hoe groter de korting. Dus dames, kom dit weekend uw keuze maken en pak die korting. Vul je gegevens in op het kastticket en maak kans op een ontbijt voor het gezin. Win-win! Janitex is tijdens deze braderie extra open op donderdag en vrijdag van 3 uur tot 7 uur, zaterdag van 9:30 tot 5 en zondag van 2 tot 5. Janitex, taalbare kleding voor elke leeftijd en gelegenheid.
3: Feel the music. Radio

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol. Om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477-79-83-69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Wist je dat je voor de totaalinrichting van je badkamer helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzele. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Van vloeren, wanden, badkamermeubelen op maat tot sanitair en kraanwerk. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Zoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
3: Bea Interieur, wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
4: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, Thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.

0: van snoepwinkel naar volwaardige supermarkt. Discount Zonk in Herzelen. Als het echt vers moet zijn.
1: Feel the music. Radio.

0: klus wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
3: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
4: Levensgevaarlijk.
5: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
6: Zekerpieter.be 0470 050 415.
5: Dat is zeker dat de.
6: Een verzekering op maat. Zeker dat Pieter staat voor jou paraat.
4: Wie dat de?
5: Zeker dat Pieter. Dat is zeker dat de.
6: Zeker dat Pieter in Sint-Lievens Essen.
7: Zekerpieter.be
6: 0470 050 415.
5: Zeker dat Pieter.
8: De zon op je radio.
9: Feel the music.
8: Radio Star.

0: Gava Rent niet bestaan? Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want Gava Rent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. Gava Rent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. Gavarent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde.
2: Na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
0: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf-centrum Herzelen heeft het allemaal. Doe-het-zelf-centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
5: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
6: Geen zomer zonder Radio Star.

0: Radio Star.
1: Welcome to the summer.
0: Radio Star.

0: In de Traiteur-afdeling van Discount Sonck vind je huisbereide gerechten. Dagelijks vers bereid. Discount Sonck in Herzelen. De prijzenbreker.
1: In Wilrijk in de provincie Antwerpen zijn gisteravond schoten afgevuurd. De politie stelde een kogelinslag vast in de gevel van een woning. Niemand raakte gewond. Wie achter de feiten zit is nog niet bekend. Er loopt een onderzoek. Er rijden al enkele uren geen treinen tussen de stations Brussel-Noord en Jette. Dat komt door een probleem met de bovenleiding, meldt spoornetbeheerder Infrabel. Er zijn technici ter plaatse om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De NMBS voorziet vervangbussen. Bij een vechtpartij in Anderlecht zijn gisteren 4 mensen gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens het evenement Fête de la Musique. De precieze aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft wel al een verdachte opgepakt. De omstandigheden worden onderzocht. Door de hitte blijven morgen meer dan 800 Franse scholen gesloten. Veel andere scholen passen hun lesuren aan. Er wordt geen opvang voorzien. In meer dan 30 departementen geldt de hoogste waarschuwing voor hitte. De temperaturen kunnen plaatselijk oplopen tot 40 graden of meer. De Franse overheid neemt extra maatregelen om de bevolking te beschermen. De spoorwegen raden kwetsbare reizigers af om de trein te nemen. Het kan plaatselijk nog onweren. Vannacht helder tot licht bewolkt bij minstens 18 graden. Maandag en de volgende dagen is het zonnig en warm met maxima boven de 30 graden.
2: Je hoort van ons. Radio Star.

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
2: Kiekeboe!
1: Maar geloof ons, je wil het niet.
2: Ja, zeg salut dan, hè.
1: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Wova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. Wova, voor wonen zonder zorgen.
3: Voor gyprokwerken uitwerken van zolder met dak- en muurschuinte, plaatsen van wanden, plafond en isolatie, hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
4: Bea Interieur, wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
5: We gaan eten.
6: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievis-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
7: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494

0: 74 40 08. Of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
1: This summer, Radio Star, we're bringing the heat.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
4: Helaba! Dit weekend is het Braderie in Herzele met de Win een ontbijtactie. Bij Janipix gaat deze braderie door met directe kortingen tot 60% op de voorjaarscollectie of kies zelf je korting op de basiscollectie en zomercollectie. Hoe meer stukken je koopt, hoe groter de korting. Dus dames, kom dit weekend uw keuze maken en pak die korting. Vul je gegevens in op het kastticket en maak kans op een ontbijt voor het gezin. Win-win! Janitex is tijdens deze braderie extra open op donderdag en vrijdag van 3 uur tot 7 uur, zaterdag van 9:30 tot 5 en zondag van 2 tot 5. Janitex, taalbare kleding voor elke leeftijd en gelegenheid.
5: Goedemiddag.

0: De groente- en fruitafdeling bij Discount Zonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: In Wilrijk in de provincie Antwerpen zijn gisteravond schoten afgevuurd. De politie stelde een kogelinslag vast in de gevel van een woning. Niemand raakte gewond. Wie achter de feiten zit is nog niet bekend. Er loopt een onderzoek. Er rijden al enkele uren geen treinen tussen de stations Brussel-Noord en Jette. Dat komt door een probleem met de bovenleiding, meldt spoornetbeheerder Infrabel. Er zijn technici ter plaatse om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De NMBS voorziet vervangbussen. Bij een vechtpartij in Anderlecht zijn gisteren 4 mensen gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens het evenement Fête de la Musique. De precieze aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft wel al een verdachte opgepakt. De omstandigheden worden onderzocht. Door de hitte blijven morgen meer dan 800 Franse scholen gesloten. Veel andere scholen passen hun lesuren aan. Er wordt geen opvang voorzien. In meer dan 30 departementen geldt de hoogste waarschuwing voor hitte. De temperaturen kunnen plaatselijk oplopen tot 40 graden of meer. De Franse overheid neemt extra maatregelen om de bevolking te beschermen. De spoorwegen raden kwetsbare reizigers af om de trein te nemen. Het kan plaatselijk nog onweren. Vannacht helder tot licht bewolkt bij minstens 18 graden. Maandag en de volgende dagen is het zonnig en warm met maxima boven de 30 graden.
2: Goedemiddag.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Voor keuken- en interieurinrichting hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur. Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Onze BEA-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
2: BEA Interieur. Wie zoekt, kent BEA niet. Wie BEA kent, die zoekt niet.
3: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
4: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
5: Goedemiddag.

0: Gava Rent niet bestaan. Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want Gava Rent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. Gava Rent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. Gavarent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Tony vertelde.
2: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
4: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina. Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
5: Allee, Monique, wat doe je nou? Je bent toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
6: Zekerpieter.be 0470 050 415.
5: Dat is zeker dat de.
6: Een verzekering op maat. Zeker aan Pieter staat voor jou paraat.
7: Wie dat de?
5: Zeker aan Pieter. Dat is zeker dat de.
6: Zeker aan Pieter in Sint-Lievens Essen. Zekerpieter.be 0470 050 415.
5: Zeker aan Pieter.
8: Helemaal. Dit weekend is het Braderie in Herzelen met de Win een ontbijtactie. Bij Janipix gaat deze braderie door met directe kortingen tot 60% op de voorjaarscollectie of kies zelf je korting op de basiscollectie en zomercollectie. Hoe meer stukken je koopt, hoe groter de korting. Dus dames, kom dit weekend uw keuze maken en pak die korting. Vul je gegevens in op het kastticket en maak kans op een ontbijt voor het gezin. Win-win! Janitex is tijdens deze braderie extra open op donderdag en vrijdag van 3 uur tot 7 uur, zaterdag van 9:30 tot 5 en zondag van 2 tot 5. Janitex, taalbare kleding voor elke leeftijd en gelegenheid.
9: Met een hart voor Herzelen.

0: Discount Zonk. Groenlaan in Herzelen maakt u het leven goedkoper. Discount Zonk.
1: In Wilrijk in de provincie Antwerpen zijn gisteravond schoten afgevuurd. De politie stelde een kogelinslag vast in de gevel van een woning. Niemand raakte gewond. Wie achter de feiten zit is nog niet bekend. Er loopt een onderzoek. Er rijden al enkele uren geen treinen tussen de stations Brussel-Noord en Jette. Dat komt door een probleem met de bovenleiding, meldt spoornetbeheerder Infrabel. Er zijn technici ter plaatse om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De NMBS voorziet vervangbussen. Bij een vechtpartij in Anderlecht zijn gisteren 4 mensen gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens het evenement Fête de la Musique. De precieze aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft wel al een verdachte opgepakt. De omstandigheden worden onderzocht. Door de hitte blijven morgen meer dan 800 Franse scholen gesloten. Veel andere scholen passen hun lesuren aan. Er wordt geen opvang voorzien. In meer dan 30 departementen geldt de hoogste waarschuwing voor hitte. De temperaturen kunnen plaatselijk oplopen tot 40 graden of meer. De Franse overheid neemt extra maatregelen om de bevolking te beschermen. De spoorwegen raden kwetsbare reizigers af om de trein te nemen. Het kan plaatselijk nog onweren, vannacht helder tot licht bewolkt bij minstens 18 graden. Maandag en de volgende dagen is het zonnig en warm met maxima boven de 30 graden.
2: Radio Star. Dirk van Moorhem.

Je hoorde Wham, een Brits popduo opgericht in 1981 door de vrienden George Michael en Andrew Ridgeley. Ze hadden een paar hitjes, onder meer deze Freedom, waarmee muziekwerelden op deze zondagavond mee van start gingen hier bij Star. De komende twee uurtjes zitten we hier lekker op deze zondagavond te genieten van de muziek die komt, onder meer Simon Keizer. Hoe zal het nu gaan in deze Are You Ready for Love? René Vroger, goedenavond.

0: Garage Hendrik. Stationsstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
2: Huh? Morwa?
1: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.watervagenende.com of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
3: Wist je dat je voor de totaalinrichting van je badkamer helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationsstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Van vloeren, wanden, badkamermeubelen op maat tot sanitair en kraanwerk. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
4: Bea Interieur, wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
5: We gaan eten.
6: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan?

0: kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek de Kolenbloem in de Dorenstraat in Sint-Lievesessen, de beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kolenbloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
1: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar Juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
0: De zon op jouw radio. Feel the music. Radio Star.
2: Geen zomer zonder Radio Star.

Bernadette is een hitsingle van de Amerikaanse soul- en R&B-groep The Four Tops. Het was de laatste single van de groep die gedurende hun periode bij de platenmaatschappij Motown de top 10 op de poplijst van de Verenigde Staten wist te bereiken. Het zou 5 jaar duren in 1972 totdat de nieuwe single van de groep Keeper of the Castle de top 10 wist te bereiken. Maar dit was toen The Four Tops zonder contract bij ABC Records stonden. Bernadette bleef uiteindelijk op de nummer 4 steken op de Amerikaanse poplijst en was daarmee op Reach Out, I'll Be There en I Can Help Myself na de meest succesvolle single van de groepen. Daarnaast bereikte het de nummer 3 op de R&B-lijst, de top 10 in Canada en het Verenigd Koninkrijk en de top 20 in Vlaanderen. Love is a Battlefield.

0: is een Amerikaanse rhythm en blueszangeres. Ze scoorde begin 1992 een internationale hit met deze single Finally. En we hadden ook nog Whitney Houston in het programma met One Moment in Time. Hier is ABBA en Voulez-vous.
1: Muziekweelde bij Radio Star en Dirk van Moorhem.

1960, deze My Girl Josephine van Fats Domino. De man overleed op 24 oktober 2017. Was een Amerikaans R&B-zanger en pianist. Hij was in de jaren 50 en 60 de bestverkopende Afro-Amerikaanse muzikant. En hier is Lipstick, Powered and Paint, Seeking Stevens bij Star. 1985.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495 778 779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
1: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
3: Dick van Moorhem.
4: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Meteor, en dat met de nummer 3 uit die Vlaamse hitparade van deze week. Nood uit gang staat er nu toch 2 weken in, maar is al zakkend. Hè? Goed, we gaan naar de top van het uur met onder meer Maxime en deze de Belle of St. Mark Shilai. Tot straks in deel 2 van Muziekweelde hier bij Star.

Radio Star. Radio Star. Come on, check your body, baby. Hey, het is zomer op je radio.

0: De allerlekkerste huisbereide gerechten vind je in de ambachtelijke beenhouwerij van Discount Song. Discount Song, de prijzenbreker.
1: We beleven officieel een hittegolf en Ukkel is opnieuw 30 graden gemeten. We spreken van een hittegolf bij 5 opeenvolgende dagen van 25 graden of meer en 3 daarvan boven 30 graden. In Sint-Niklaas heeft de brandweer wel een baby moeten bevrijden uit een snikhete auto aan het Waasland Shopping Center. De moeder had haar auto per ongeluk gesloten terwijl de sleutels er nog in lagen. De baby maakt het goed. En in Mogelonwee in Henegouwen geldt het rampenplan. Er is geen drinkwater door een lek. De gemeente deelt water uit. Ook elders in Europa eist de hitte zijn tol. In Spanje zijn 3 tieners overleden nadat ze in de problemen waren geraakt door de hoge golven in zee. In Nederland verdronk een vrouw toen ze enkele kinderen wilde redden. In Duitsland zijn 3 mensen vermist in de rivier de Rijn. En in Frankrijk is een tiener overleden toen het water van de Dordogne hem meesleurde. Frankrijk kondigt trouwens in nog meer departementen code rood af voor de hitte. In nu al 49 departementen, een record. Donald Trump dreigt met nieuwe aanvallen op Iran als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon Israël nog bestookt. In het raamakkoord tussen Iran en de VS staat ook een vredesdeal met Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah hebben dat voornemen al een paar keer geschonden. Het is een belangrijke avond voor de Rode Duivels met de 2e groepswedstrijd op het WK tegen Egypte. Er was wel even de vrees of die wedstrijd nog zou kunnen doorgaan, want de gouverneur van Californië heeft een noodtoestand uitgeroepen door een zware brand. De brandweer krijgt het vuur in een groot magazijn 20 kilometer verderop, maar moeilijk onder controle. Jasper Philipsen heeft de Ronde van België gewonnen. Hij deed een dubbelslag, want hij won ook de slotrit in Hoelaert.
2: Dat is heel mooi. Een algemene overwinning in eigen land is iets wat niet vaak zal gebeuren. Dus ik ben blij ermee.
1: Het is de eerste eindzege in een rittenkoers ooit voor Philipsen. En ook Tadej Pogacar pakt een dubbel. Hij won de slotrit in de Ronde van Zwitserland en hij pakt ook de eindzege. Pogacar won 3 van de 5 ritten. Het blijft zacht tot de ochtend met minima rond 21 graden. Daarna een warme tropische maandag met tot 35 graden en dinsdag zelfs tot 36 graden.
3: Dirk van Moorhem.

altijd bekend zijn of blijven door deze grote hit, 99 Luftballons, die zij scoorde in de jaren 80. Dat was dus de Duitse zangeres Nena aan de start van deel 2 op deze zondagavond 21 juni bij Star. Muziek wilde nog een uurtje en straks gaan we kijken naar de Rode Duivels. Hopelijk doen ze het beter dan hun vorige match. Hè? Want ze spelen tegen Iran. Sombre komt eraan met de homewrecker. Deze dromen zijn bedrog. Marco Borsato.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
2: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475-82-36-21.
3: Wist je dat je voor dressing, wand- en niskasten, inrichting van slaapkamers en jeugdkamers helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit, ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebook pagina of mail info@bea.be.
4: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
5: Helaba. Dit weekend is het Braderie in Herzelen met de Win een ontbijtactie. Bij Janifix gaat deze braderie door met directe kortingen tot 60% op de voorjaarscollectie of kies zelf je korting op de basiscollectie en zomercollectie. Hoe meer stukken je koopt, hoe groter de korting. Dus dames, kom dit weekend uw keuze maken en pak die korting. Vul je gegevens in op het kastticket en maak kans op een ontbijt voor het gezin. Win-win! Janitex is tijdens deze braderie extra open op donderdag en vrijdag van 3 uur tot 7 uur

Met een single genaamd Having My Baby, met als voortitel You're Having My Baby. Hè? Afkomstig van zijn album Anka, hij schreef het lied aan de oevers van Lake Tahoe. Daar verblijvend met vrouw en vier dochters. In eerste instantie was het alleen bedoeld voor hemzelf, maar de platenbaas vond het een beter idee en, om te vormen naar een duet. En dat met Odie Coates, toen volslagen onbekend. Ze zong de tweede stem. Paul Anka had haar tijdens een van zijn tournees ontmoet. Hè. Gregory Abbott komt eraan met Shake Your Down. En deze We Rule van de We Papa Girl Rappers. Een hele grote hit in 1988.

0: can leave your hat on, Joe Cocker was dat. En daarvoor nog Gregory Abbott met Shake You Down. Joe Cocker overleed op 22 december 2014 op 70-jarige leeftijd in zijn huis, de Mad Dog Ranch in Colorado, aan de gevolgen van longkanker. 70 jaar werd hij.
1: Dit is Muziek Weelde bij Radio Star. Presentatie Dirk van Moorhem.

uur thuis met het kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen.

0: zwart, ik rijd door rood. Een agent, het is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, doet zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesje smoe, vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
1: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, jij, het was zelf een liedje nog op de radio.

7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul. Haar blauwe ogen staan op nul. Maar zakenvrouw in dat kille blauw.

leeft slechts op bevel. Ik heb mijn zegje nog niet gezegd.

Gilberto Sullivan met Get Down uit vervlogen tijd. En iedereen doet wat hij moet. Waterlanders was een popgroepje dat bestond uit de gilde van Michem en Luc de Koning. In 1982 en 1983 brachten ze twee singles uit. De eerste was dus Iedereen doet wat hij moet, een cover van Chacun fait ce qu'il lui plaît van Chagrin d'Amour uit 1981. De vertaling was van Remo van het Groenewald. De productie kwam van Jean Blode. B-kantje heette ICP. De opvolger van Zwanenzang was Beter dan zomaar wat, met B-kantje Dansen op de Titanic. Beide songs waren van de hand van Luc de Koning zelf en producer Sylvain van Holme. Footloose uit die gelijknamige film. Kenny Loggins.

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen, altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
3: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
4: Levensgevaarlijk!
5: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
6: Zekerpieter.be 0470 050 415.
5: Dat is zeker dat de.
6: Een verzekering op maat. Zeker dat Pieter staat voor jou paraat.
4: Wie dat de?
5: Zeker aan Pieter. Dat is zeker dat de.
6: Zeker dat Pieter in Sint-Lievens Essen. Zekerpieter.be 0470 050 415.
5: Zeker aan Pieter.
7: Radio Start. Dirk van Moorhem.

Elizabeth Taylor zong Taylor Swift over natuurlijk. Hè. En dat was het ook alweer wat betreft deze aflevering van Muziekwereld voor zondag 21 juni. Straks om 9 uur beginnen de Belgen eraan aan hun tweede wedstrijd op het kampioenschap in Amerika. En ze gaan het opnemen tegen Iran in hun poelen. Laten we ons een beetje... Ja, sofinistisch zijn en laten we zeggen, ze gaan winnen. Hè. Goed, we hebben nog een jarige en ze wordt er vandaag 41. Deze Amerikaanse singer-songwriter en model Lana Del Rey. Hier is ze met Say Yes to Heaven. Een rustige opname om af te ronden. Nog een hele leuke zondagavond. Veel kijkgenot straks met...

0: Discountsong. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discountsong in Herzelen.
1: Goedenavond.

0: Kiss.
1: De groente- en fruitafdeling bij Discount Zonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.

alle koffiekoeken en alle kleine broodjes. 2 kopen plus 2 gratis. Doorlopend bij Discount Zonk. De prijzenbreker. Summer, summer, summertime. Radio Star. Welcome to the summer. Radio Star.

grootste drankenverkoper van Herzelen is en blijft Discountzonk op de Groenlaan in Herzelen. Discountzonk in Herzelen. De prijzenbreker.

0: bedankt. Jij verzacht alle pijn, gewoon door er te zijn.
1: Met een hart voor herzelen.